Ononizizi lunge funo chemera Timoteo Viajero pabodzi na Onesio Joe atipasire mabasa a kufunzisana makaliro ambumba maka chisena kwete kwete mwankuru wa Zambezi.